0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgde met Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go! Today's best R&B. And the old school you love. 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat dat komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws. Let's go! 24/7
0: Jazz. Today's best R&B. And the classics you love.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 jams. Old school. Oh yeah. And today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 jams.
2: Ladies and gentlemen.
0: Part of the 24/7 streaming network.
3: Does my hair look beautiful?
0: Yeah.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Afrin van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens één wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De tour operators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En de Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond en in Delfshaven was een groot straatfeest. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
5: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
7: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De Vegan Dunner van Helins moet je echt proberen.
6: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
12: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Ontwaak bij Omelijk.
13: verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
19: Goedemorgen, ik ben Afman van der Meijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want zij zijn veel groter geworden dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk versgebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld de originele Italiaanse gehaktballen.
8: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
7: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
13: Dit zit echt fantastisch. is Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
16: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
15: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
16: Tropische groeten.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus. Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbosch in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
7: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
8: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijs koffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
12: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
16: Goedemorgen, ik ben Afman van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloes viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En bij 8 op de 10 topamateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor, heeft een vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. En dan nu het weer van Weer Online. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Yeah, what up, y'all? 24/7 jams.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice-Op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
8: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk. Get your egg on.
9: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld originele Italiaanse gehaktballen.
10: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
9: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
15: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
9: Casino,

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
7: Goedemorgen, ik ben Afman van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charlo's uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien. En tot zover het ANP nieuws.
8: Now tuned into the motherfucking greatest.
6: 24/7 jams.
9: Let's go.
6: The best old school. And today's R&B.
9: 24/7 jams.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
16: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? AIMD Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? AIMD Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. AIMD Advisors, de katalysator van jouw succes.
1: Vind ons snel op startindubai.nl.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
17: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
2: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
4: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
18: Does my hair look beautiful? Yeah.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
14: Goedemorgen, ik ben Afrin van der Meijs.
3: De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juwelieren in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van de bediening gekopieerd. En in een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is daar vanmorgen vroeg weer heen gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem is er nog altijd niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. De rest van de week wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go! Today's best R&B and the old school you love. 24/7 jams.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school en today's R&B.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24-7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
11: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogi's en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
12: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis. Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
13: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
12: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond. Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
18: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
20: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Omelijk, get your egg on.
4: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
0: Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En in Italië zijn 7 mensen opgepakt voor de spoorvernielingen tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Er werden onder meer kabels beschadigd, waardoor grote vertragingen ontstonden. Volgens de politie gaat het om leden van een extremistische groep die achter meerdere sabotageacties zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale buien en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Let's go! 24/7 jams. Today's best R&B and the classics you love.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten uit verschillende regio's van China en unieke vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben Jons Labbekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
6: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
10: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes.
14: Vind ons snel op startindubai.nl.
15: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabberkorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor. Of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
9: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice-Op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live
14: Shop
13: happy.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Hey, Uber Driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en
6: Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Jezogus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïnse president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op één speeldag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in vier duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nooit eerder voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: 24/7 jams. Old school. Oh yeah. And today's R&B.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
4: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
5: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op Online Marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
6: Kessie, Keno. Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: today's best R&B and the old school you love. 24/7 Jams.
1: Sexy.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
9: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
8: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
12: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
13: Heb je gesport, was je naar yoga of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
3: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Vriezenveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieven gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op. En tot zover het ANP nieuws.
3: 24/7 Jams.
15: Ladies and gentlemen.
3: Part of the 24/7 streaming network.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
7: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
8: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
7: Wat van dichtbij komt is verser.
9: Brood, fruit, vlees.
7: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
8: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
7: Puur eten, drinken en vooral genieten.
10: Het is zo leuk te winkelen.
7: Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Je kan het dure dingen kopen, maar dus je hebt ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
7: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
8: Zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
7: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fratellini, de meest smakelijke lunch van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Proef de heerlijk vers gebakken focaccia's. Warm en crispy met zeezout en olijfolie. Met bijvoorbeeld de originele Italiaanse gehaktballen.
2: Uiteraard ook in een heerlijke vegan variant.
1: Of bijvoorbeeld focaccia con mortadella, porchetta, prosciutto crudo of met truffelsalami. Fratellini, een echt stukje Italië in het hart van Amsterdam. Zo crimineel lekker dat de gemeente het wil verbieden. Bieden. Kom snel langs nu het nog kan. Haarlemmerstraat 60.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
11: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
10: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
12: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
9: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now. 24/7 News.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. Lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar entree. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws. Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams. I hope you good, I hope you well, I hope you live.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
7: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
1: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
7: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
1: Wat van dichtbij komt is verser.
8: Brood, fruit, vlees.
1: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
7: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
1: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
8: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
1: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
7: Lieve mensen, goede producten.
1: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
7: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
1: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
9: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
10: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: 24/7 jams. Old school and today's R&B. Let's
3: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
15: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
14: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice. En ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
19: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
2: 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now. 24/7 News.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4e dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. En op een bedrijventerrein in Etten-Leur zijn 2 mannen onder een vrachtwagen gevonden. Ze werden ontdekt toen ze eronder vandaan kropen, met Omroep Brabant. Ze vertelden dat ze uit Soudaan komen en via Calais naar Engeland wilden. Hoe lang ze al onder een vrachtwagen hingen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa